0: op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark.

0: vragen. Boek nu.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Hoor jezelf. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Car Wash Uden.

0: in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
3: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
5: Kies voor

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit.

0: de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Er zijn niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: FM.

0: Update MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores.

0: Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. Eén iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit zijn we de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

het lint die Heggins vent, de Soksen Arne stadse vent. Maar de boer het lint die Heggins vent, de Soksen Arne stadse vent. Eerst trof ze de Arnen in zijn

hier, maar die woggenjong die had er al vier. Toen kwam ze bij een kruidenier, maar die woggenjong die had er al vier. Ze zocht een troost bij een kastelein, maar die zoop

Op het lesten ging ze terug en dacht, 'tis een tijd nog langer wacht. Op het lesten ging ze terug en dacht, 'tis een tijd nog langer wacht. Een knip met centen is heel schoon, maar schoonder nog een boerenzoon. Een knip met centen is heel schoon, maar schoonder nog een boerenzoon. Dus meskes trouw toch nooit voor het geld, een goeie vent is al wat telt. Dus meskes trouw toch nooit voor het geld, een goeie vent is al wat telt. De moraal, maar heel veel geld en een knappe kop, dat is...

koffieklets. Ze komen alle weken op de koffie bij jou in de fiets. Die praat al druk, maar zit er nooit vast iets. Truikentroel, dat is wel een echte roddelrebel. Die is er altijd heel druk doende met de spitse snabbel. Allemaal nog heel heldenbakkers en maar slaag ter been. Lang tongen voor de roddel en aars dik ook heel lang teen. En soms dan geugt me hulje krans ook zo wat nergens over. Ja, dan is het met de gesprekstof het gesproken pover. Bijvoorbeeld, hoe geugt het nou, vreugt er Imes Bertha Bon. Och ja, wat zou ik zeggen? Zo zoetjes heen, hè? Zomaar stilletjes aan. Niet veel werd ook. Als ik smaars in mijn spiegel kijk, dan denk ik... Het wordt weer uren voordat ik ooit op mijn aangelijk.

Wat ik nog even zeggen wil. Dat ik u als zo gare zaag, is wat ik even zeggen wil. Ik docht het wel host alle dag, maar dan hiel ik dik toch stil. We hadden goed gezorgd, we hadden ge veel gedaan. Ge stond verliefde burgt, ge het altijd kloor gestaan. Zo is er zoveel nog verzwegen, waar allemaal van eigen spreekt. Ge weet pas wat ge het gekregen, als het u voor altijd ontbreekt. Dat ik uw hart zal missen, is wat ik even zeggen wil. Als wij het niet meer wisten, stond ons wereld helemaal stil. Dan waarde er hem te trusten en gaafde gij goede rood. Op overtrouwen kosten, waard ons een hulp in de nood. Och, had ik het dikker kunnen zeggen, wat ik u hier net nou heb gezeten. Nee, ik kan het niet meer ooit uitleggen, het gemis dat ik voel en nou voort weet. Gij waart de as waarin me draaide, gij waart het eeuwig punt van rust. Ge stopt ons sokken en gebreide, we hebben toch veel afgeklust. We hen we al toch veel verzwegen, we allemaal wel moest gezeet. We hen we veel van ogen kregen, wij is het zund dat nooit niet weer gezeet.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer.

0: Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

Ja, mensen. Zondagsmiddag is bij ons moeder op de koffie. Ja, dan kan het echt gezellig zijn. Zo'n 32 man zijn er dan, de grote en met de kleine. Ze zijn er allemaal. Ons moeder is heel de week al aan het bakken geweest. Worstenbrood, appeltaart, halve hanen. Je kunt het niet opnoemen of het is er. Ja, en als je het niet geloven wilt,

gekocht. En een boerenfoks, hij is mooi. Raszuiver is hij als de pest, want hij zekt zelfs in zijn eigen nest. En hij schet al dagen enkel strooi. En hij frit de grootste zooi. En een paardenmop, die is echt zo op een tulpenbol of een kattendrol. Niks is die een kleine fox te dol. Hoe smerig.

gevallen met de fiets. Het was zondagmiddag en lekker weer om te gaan fietsen. Waar we aan mijn laatst zijn gereden, weet ik niet meer hoor. Maar wij zaten nou weer geef buitenaf. En het was voor mij geen bekend terrein. Maar onze heel remadeur, tot wij aan de weg kwamen, die opengebroken was en waar een beurt stond afgesloten voor doorgaand verkeer. Ik wou al omdraaien, maar onze heel zei, het is maar een klein stukje. Maar dat klein stukje was wel meer dan een kilometer en dan allemaal loshand. Rijden kon er niet. Trouwens, ga je mee het lopen al moeite om een fiets overeind te houden. Eindelijk kwamen we dan toch aan de verharde weg. Maar daar kon ook al niet op fietsen, want die stenen die er lagen, moesten nog aangestraald worden. En ik hem maar permitteren. Ja, dat begrijp je wel. Ik rij hier niet over, hoor. Ach, zei ze heel, doe niet zo flauw. Je kunt hier makkelijk fietsen. Hij sprong weer op de fiets en hij zal amper een meter of vijf hebben gereden. Of hij kwakte met fietsen al tegen de kaaien. Ach, Nil, kijk toch uit, kwekte ik. Maar het was natuurlijk al te laat. Zie je nou wel, met je eigenwijs gedoei? Allee, zie dat je overeind komt. Hij probeerde op te staan. Au, au, het gaat niet, mijn heup. Ik heb mijn heup gebroken. Amai, hoe moet dat nou? Je kunt hier toch niet blijven liggen? Gelukkig had ik mijn telefoontje bij, dus er zat niks anders op dan de 112 maar te bellen. Maar waar moest ik die naartoe sturen? Ik wist glad niet waar we waren en onze Neel wist het ook niet. Die lag dan maar te karmen van de pijn. Ik kreeg er allemaal medelijden mee. Blijf maar rustig liggen, dan ga ik eens kijken of er in de buurt geen huis staat. Of misschien kom ik wel een straatnaam tegen. Och Jantje, laat me toch niet alleen, kreunde niet. Ik ben zo terug. Kalm blijven hoor en wijgen vooral niet bewegen, hè. Ik had al een eindje gelopen, maar geen huis te bekennen. Ik liep dat voorbij een bocht, maar niks hoor. Ook geen beurtje met een straatnaam. Normaal is het zondags overal hartstikke druk met fietsers en wandelaars, maar nou zouden natuurlijk geen mens. Trouwens, wie gaat er nou een weg in dat verdurgaand verkeer is afgesloten? Ja, wij natuurlijk. Dat wil zeggen, onze Neel. En eerst dacht ik eraan dat ik al best een eindje gelopen had. Ik ging maar gauw terug. Maar waar ik dacht onze Neel aan te treffen, was niks te zien. Ik raakte in paniek. Ik zou toch niet verkeerd gelopen zijn? Ja, ik kan me nooit oriënteren. En hier zou ik van tussen de bosjes. Psst, psst. Ik verstijfde niet helemaal. Hoe, dacht ik, een potloodventer. Ja, toen ik nog in Breda werkte, moest ik door het valken en er stond rokkaaltje aan het te sissen. En als je dan toevallig keek, dan deed je gauw zijn jas open nou en je hoeft niet te rooien wat je dan zocht. Ik begon hoe langer hoe rapper te lopen en maakte niet dat ik al in het losse zand was. En hier hoorde ik roepen, Jantje, Jantje. Ik draaide mijn eigen om en daar stond onze Neel midden op de weg te springen gelijk een op en lachen dat hij deed. Hij mekeerde glad niks. Eigenlijk moest ik blij zijn dat je niks mekeerde, maar wat er toen de manier ging, kan ik niet beschrijven. Ik weer zo kwaad, zo kwaad. Ik liep naar hem toe en ik sloeg hem met allebei mijn handen waar ik hem maar raken kon. En hoe harder ik sloeg, hoe harder uit hij moest slagen. Maar ik blijde namelijk van kwaaigheid. Ik vergeef het toen nooit, hakkelige vent dat je er zijt. Je moest eens weten wat een angst ik had hem. Hij pakte me vast. Ach, kom hier. Ja, ik kon dat niet moeten doen. Ik wou mijn eigen loswringen, maar hij hield me zo stevig vast. En ik voelde me ineens zo slap worden. Ik was te moe om me nog te verweren. Toen we zo'n tijdje stongen, kwamen er een stel wandelaars voorbij. Ja, nou wel. Ik denk niet dat die getrouwd zijn, hoorde ik drie eentje zeggen. Nee, dat denk ik niet getrouwd, zei onze Neel. En nog wel met het kwaaiste en liefste en vooral bezorgste vrouwke van de wereld. Hij liet me los en pakte de fietsen die hij achter de bosjes had verstopt. Ja, Jantje, we zullen maar teruggaan waar we vandaan gekomen zijn, want daar weet ik ook niet waar we uitkomen als we doorgaan. Dus weer maar de dat losse zand. Ik zag dat je een paar keren naar zijn schouder pakte. Dus toch geblesseerd. Maar ik zei niks. Geen een tweede keer, dacht ik. Maar toen we thuis waren en hij zijn hem uitdeed, zag ik dat zijn schouder geen vrooi zag. Maar ik kon toch geen compassie meer voor hem opbrengen.

de pad van den hof. Speelt een jongske met zijn skup en zijn step en den hond. Hij die broem met zijn auto's en roept hem. Dan kijkt die permantig in het rond. En wanneer gewoon hem vroegt hoeveel jaar dat hij is, dan lukt hij drie vingertjes in. Hij gaat nog niet naar school en de poort is nog dicht. Hij heeft niks van de wereld gezien. Want die wereld is klaar en besloten. Van niemand en niks is hij bang. Hij gelooft nog in zeven kabouters en de toverheks kent hij al lang.

minnen onder de gun. Wordt stil, want ze weet wat journaal weer zal zijn. En wordt de krant wel weer vol van zal staan. En dan voelt ze de skaant tegenover de kerk.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1.

0: Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Are you ready?
6: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
7: Kies voor Van der A.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: NFM.

No More Boleros. Gerard Joling. Ja, en een hele goede morgen, luisteraars. Het is vandaag de 16e augustus, voor degenen die het weten willen. 2026, als het je ontgaan is, ik kan het me niet voorstellen. Heel hartelijk welkom. Het is tussen 11 en 1 en dan weet je wat dat betekent. Het moet kunnen. Vanuit de studio hier in Ons heet ik je van harte welkom bij 2 uur gezelligheid en muziek in vele smaken. We zitten lekker live en mijn naam is Albert Kunneman en schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie binnen handbereik, want dat heb ik nu ook. Of je nu aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek vandaag weer die past bij elke bezigheid. Van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers, want ja, ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje, dat kan ook nog. Als je zegt, nou Albert, ik mis toch wel een plaatje wat ik heel graag zou horen. Gewoon eventjes bellen 0412-627733. En heb ik even een tip. Doe dat dan als ik begin met een nieuwe plaat, terwijl het plaatje draait, eventjes bellen. En mocht het niet lukken, want vorige week kreeg ik ook een paar telefoontjes tegelijk, dan wordt het heel erg lastig. Maar dan doe je het gewoon bij het volgende nummer. Dus 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, ga daar lekker voor zitten. Maak het jezelf gemakkelijk. Dan draai ik de volgende plaat. En dat is er eentje van de Nederlandse zangeres Laura Jansen. Nooit van gehoord? Oké, vanaf vandaag wel. Wicked World, Laura Jansen. Een dochter van de oude Jansen.

0: 'cause you're my everything.
1: Michael Bublé. Everything. Altijd mooi.
0: So la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Ja, en de verzoekjes die komen al binnen. Ik ga er zo alvast eentje draaien. Ja, ik heb ook nog een berichtje hier. En dat is gisteravond gebeurd. Rond 22:50 is er een auto tegen een andere auto gebotst op de kruising van de Lipstadsingel in Uden en de Veldmolenweg. De bestuurder die was ineens spoorloos verdwenen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. En volgens omstanders werd het voertuig achtervolgd door de politie. Maar dat ontkent de politiewoordvoerder desgevraagd. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Ja, het kan ook zijn dat hij zijn jas vergeten is, dat hij even moest halen. Het is in ieder geval wel een verdachte omstandigheid, vind ik zo. Een minder verdachte omstandigheid is het verzoekje wat ik hier binnenkreeg van Tony en Christine. Ik vind het zelf een prachtig mooi nummer. Nou, jullie nog. Christine en Tony in ieder geval ook.

De Bee Gees. En wat hebben ze toch mooie muziek gemaakt, hè? Ja, we gaan even terug naar vrijdag. Want dan gaan we het eventjes over het weer hebben. Ja, daar hebben we het eigenlijk altijd wel over met elkaar. Is het warm, is het vaak te heet? En is het wat koeler? Dan mag het wel wat meer zijn wat de zon betreft. Goed, het was vrijdag, maar liefst 37 graden. En dat was de heetste dag van de week. Maar er zit nu echt verandering in te komen. En dat kunnen we al merken. We gaan een beetje terug naar de normale zomerse temperaturen. Gisteren was het met zo'n 28, 27 graden nog steeds wel erg warm, maar er is dan wel meer bewolking geweest. De dagen daarna, dus vandaag en de komende week, koelt het verder af naar zo'n 23 graden. We krijgen de zon minder te zien en er is de komende week ook een kleine kans op wat regen, maar dat zal nooit voldoende zijn om onze deken nog een beetje te versterken. Nee. We gaan naar een nummer van de Beatles, uitgevoerd door een groep, een andere groep, Blood, Sweat and Tears. En ik denk dat je dit nog nooit gehoord hebt. Got to get you into my life. Even wakker worden met z'n allen.

Zo, en dan zijn we weer helemaal wakker. Blood, Sweat and Tears, got to get you into my life. Een nummertje van de Beatles. En ik kwam er van de week meer tegen die door andere groepen gespeeld zijn. Misschien ga ik daar nog wel iets van draaien. Maar eerst even een verzoekje. En dat verzoekje gaat naar een trouwe luisteraar, waar ik niet van wist dat een trouwe luisteraar is. En dat is Hans Verhaar uit Schaik. Die is jarig vandaag. Dus Hans, ook bij deze van harte gefeliciteerd hier vanuit de studio. Maar ook van Tony en Christine. En die wisten mij te vertellen dat jij een grote liefhebber bent van deze groep. De Shadows. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

daar was hij. En vroeger waren die nummertjes allemaal niet zo lang. Dus ja, ook deze keer niet, want die worden niet langer in de loop der jaren. Hè. Dat is net als bij de mensen bij krimpen. Maar ja, dat doen die plaatjes ook niet. Vroeger gingen ze wel eens golven, die plaatjes. Dan hadden ze te warm gelegen. En als je dan de naald erop zet, dan zag je die naald zo dansen. En dan hoor je... Ik kan er nog helemaal voor die geest halen. Ja, de jongeren onder jullie zullen zeggen, waar heeft je het over, die oude. Goed, we gaan eventjes een mooi Nederlandstalig plaatje draaien van iemand met een hele mooie stem. Ik zal het een beetje spannend maken. En ik leg een link, want gisteravond, toen was het nog licht uiteraard, toen zijn er heel wat ballonnen opgestegen, van luchtballonnen, in graven, in de allermooiste vormen, modellen en ontwerpen. Echt prachtig om te zien. En die zijn ook hier in de omgeving, maar dan bedoel ik meer de omgeving van Uden, te zien geweest. En daarop gebaseerd draai ik het volgende plaatje. André van Duin, vanuit de mandje.

Thank You Girl met Clemens van der Ven. Uit Nijmegen. En als je dan live gaat kijken, dan maak je een spektakel mee. Wat is die band goed, de Clemens van der Ven band. Thank You Girl, zo heet het nummer. Ja, en Clemens van der Ven is niet de enige die goed is, dat weten we. We zijn ook best wel trots op veel Brabantse artiesten. We hebben Guus Meeuwis natuurlijk. Maar onlangs werd bekend dat de actrice Vaïen van der Bos uit Ooijen het komend jaar haar debuut gaat maken op West End in Engeland. Ze speelt in een hoofdrol in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. En daarmee is ze de eerste Nederlandse acteur, of actrice moet ik eigenlijk zeggen, die deel uitmaakt van de originele cast van het West End musical. De 28-jarige actrice speelde afgelopen voorjaar al enkele weken mee tijdens de proefperiode van de musical, en dat was in Bristol, maar mag de rol van Jenny Lind nu ook uitvoeren in Londen. En de musical is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017 over circusproducent P.T. Barnum. En ik ben ongelooflijk trots op deze stap, schrijft Van der Bos in haar nieuwsbrief. Nou, daar mag ze ook best trots op zijn. Zelfs wij zijn trots en wij hebben er eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Goed, ik ga nog een verzoekje inwilligen. De verzoekje is van Rini. En die vindt een plaat van Jaap Rezema zo mooi. Grijs, ja, dat doet me een beetje aan mijn haar denken, zover ik het nog heb. En ja, in het begin denk je dat die als vrouw zingt. Nou, moet ik het eigenlijk zeggen. Het is gewoon een mooie plaat. Lekker luisteren naar Jaap Rezema met het nummertje Grijs. Rini, en hier komt hij. Groetjes vanuit studio.

Ja, dan gaan we er zo eventjes uit voor reclame en nieuws. En dan zijn we weer bij jullie terug. Ik ga er eens een keertje uit met André Hazes. Want het is hier best wel werk. Hè? Want ik krijg veel telefoontjes met veel verzoekjes. Maar met bloed, zweet en tranen gaat dat toch lukken. Alhoewel, niet alle platen heb ik hier. André Hazes. Tot zo, na reclame en nieuws.

0: Kink MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file, vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Neder-Horstenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water.

0: Met er ook bij kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

Ja, welkom terug bij Het Moet Kunnen. Goedemiddag allemaal. Het is inmiddels 7:12. Tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Live vanuit de studio hier in Os. Dus nog een uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of je wil iets doorgeven? Bel gerust 0412-627733. En er is vandaag al veel gebeld en er kan nog veel gebeld worden. Doe dat dan aan het begin van een plaatje. Als ik het opgezet heb, dan heb ik de ruimte ook om een fatsoenlijk gesprek te voeren. En hoef ik niet bang te zijn dat dingen door elkaar heen gaan lopen. Goed, 0412-627733. En je hoorde zojuist een lied van de Beatles gezongen door de Bee Gees. Misschien had je dat al in de gaten. We gaan verder en dan kom ik zo wel weer terug met meer nieuws.

The Dire Straits. Ticket to Heaven. Ik wou er toch nog eventjes mee wachten. Nou ja, je kunt het kaartje maar vast hebben. Ja, dan heb ik hier nog een berichtje toch wel voor de mensen uit deze regio. Wel een belangrijk berichtje. Want de Uiterpelaan in Os, die gaat vanaf komende maandag, dus de 17 augustus, 4 maanden maar liefst dicht voor verkeer. En het gaat om het deel tussen de rotonde bij het golfbad en de dokterszaal van Zwanenberg-Singel. Tijdens de werkzaamheden krijgt de weg een nieuw wegdek. Ook wordt een leiding gelegd voor de afvoer van regenwater. En daarmee moet wateroverlast in de omgeving bij hevige regenbuien worden voorkomen. Ja, klinkt een beetje raar bij dit weer. Maar goed, er komen andere tijden aan weer met wat meer regen. De parkeerplaats van het golfbad blijft bereikbaar via een tijdelijke inrit aan de Kortvoortstraat en verkeer wordt met borden omgeleid. Weggebruikers moeten dus rekening houden met wat extra reistijd. Nou, goed, gaan we doen. En wat gaan we nog meer doen? Ik heb in het vorige uur heb ik het gehad over de ballonvaart in Graven. Er zijn echt de mooiste exemplaren de lucht ingegaan. En die kwamen hier in de regio ook mooi overdrijven. Want een ballon die drijft, die heeft geen aandrijving. Die gaat lekker met de wind mee. Veel wind. Hard drijven, weinig wind, weinig gedreven. Nou heb ik een plaatje gedraaid in het vorige uur van André van Duin. En dat vond ik een mooi toepasselijk plaatje. Toen kreeg ik van Marie-José een berichtje dat ze het eigenlijk wel een beetje een saai liedje vond, dat van André van Duin. Dat zei ze met een glimlach. Maar ze had wel een dringend verzoek of ik toch even nog iets anders wou draaien. Nou, dan draai ik die ook voor Gerrit Bakkermans. Gerrit van het programma voorheen Duits Allerlei. Gerrit, als je luistert, deze is ook voor jou. En Marie-José, de groeten hier vanuit de studio met een glimlach.

Wat een stem heeft die meid. Donna Summer. En een nummer kennen we van in vele uitvoeringen. MacArthur Park.

Ja, we blijven nog eventjes in Os hangen wat het nieuws betreft. Want op de Osse kermis is het komende dinsdag, dus op 18 augustus, weer Lovely Tuesday. En dat is de opvolger van de vroegere Dolle Dinsdag. En staat volgens de organisatie in het teken van aandacht voor elkaar, ontmoeting en het maken van mooie herinneringen. De organisatie die roept de bezoekers op om die dag iets liefs te doen voor een ander. Een voorbeeldje. Een oliebol meenemen voor opa en oma. Ja, dat moeten dan geen oliebollen zijn vanaf januari. Verse oliebollen natuurlijk. Een compliment geven aan een voorbijganger. Of een knuffel winnen op de kermis voor iemand anders. De kermis is overigens voor iedereen. Met Lovely Tuesday willen we dat laten zien. Dat een bezoek aan de kermis niet alleen draait om attracties, maar vooral ook om samen beleven en elkaar ontmoeten. En dat zegt dus de organisatie. De dag die begint met een prikkelarme kermis van 11 tot 1 uur. De exposanten passen dan de verlichting aan en beperken harde geluiden zoveel mogelijk. En van 11 tot 1 uur, dus tussen in de middag. Mensen die erg gevoelig zijn voor prikkels, die kunnen op die manier ook van de kermis genieten. Mijn excuses. Om 2 uur 's middags is er op Terwane een muziekbingo met als thema Terug naar Tonen. Naar toen. Het is vooral bedoeld om senioren om samen herinneringen op te halen en mensen met elkaar te verbinden. Zo legt de organisatie uit. En in de feesttent op de Eigen Boomgaard is op 18 augustus ook nog een ouderwetse Dolle Dinsdag gepland. Vanaf 4 uur zijn er optredens van onder andere drag queens en er is een internationale travestie show. Het programma is in de feesttent en wordt samengesteld door horecaondernemer Antoine van den Berg. Goed, de Osse kermis die begint donderdag en die wordt op 19 augustus afgesloten. Is dus begonnen donderdag. Ja, en ik vertelde het al in het eerste uur. De Beatles die hebben natuurlijk prachtige songs gemaakt en die zijn ook ooit door anderen uitgevoerd. Hier heb ik er eentje van Elton John. Komt er maar in, Elton. En bellen kan nog steeds. 0412 627733.

Greenfield en Cook. Nederlands duo Groeneveld en Kok. Voor degenen die dat nog niet wisten. Only Lies. Ja, ik heb het in mijn programma, en dat is ook niet zo gebruikelijk, dat begrijp ik allemaal wel, heb ik het eigenlijk nog nooit over een verzakking gehad. Ja, daar ga ik het nou echt over hebben. Over een verzakking. Jullie zitten allemaal met bepaalde gedachten al, maar niet op de gedachten waar ik op zit, denk ik. Want ik heb het over een verzakking van het tijdelijke spoor bij Vught. En dat werd op vrijdag werd dat op een gegeven moment ontdekt wegens heiwerkzaamheden. En die verzakking die ontstond door ProRail bij het aanbrengen van damwanden voor de verdiepte spoorbak. In een diepere laag onder het tijdelijke spoor ligt namelijk los zand. En door het trillen van de damwanden kwam dat zand dichter op elkaar te liggen en zakte de ondergrond en het spoor. Dit kon gebeuren, was nog niet eerder uit onderzoeken naar voren gekomen. Na de verzakking zijn de werkzaamheden direct stilgelegd en werd er in afwachting van een onderzoek geen nieuwe damwanden langs het spoor ingetrild. Nu de oorzaak duidelijk is, kiest ProRail voor de werkzaamheden direct naast het tijdelijke spoor voor een andere werkwijze. Die zou minder trillingen moeten veroorzaken en de uitvoering daarvan zal plaatsvinden tijdens reguliere werktijden. Er zijn ook damwanden waarbij ProRail de werkwijze niet kan aanpassen en die moeten alsnog trillend worden aangebracht. En door die werkzaamheden uit te gaan voeren in een periode dat er geen treinen rijden, kan een eventuele verzakking meteen worden hersteld zonder gevolgen voor het treinverkeer. En de wanden die verder van het tijdelijke spoor af liggen, kunnen wel tijdens reguliere werktijden worden ingetrild. Tot zover deze verzakking. Goed, over heien gesproken, hier heb ik een plaatje. Hey! Julio Iglesias. En welkom nog steeds bij Het Moet Kunnen. En mijn naam is Albert Kunneman. Hey!

0: Dit hoor je alleen bij Het Moet Kunnen.
1: Johnny Cash.
2: There are places I'll remember all my life.

prachtig mooi. Lady Gaga samen met Bruno Mars. Ja, ik heb hier iets. Zet het maar vast op je kalender, zou ik zeggen. Want anders ga je het vergeten. En het duurt nog eventjes. Want het is op woensdag 26 augustus te doen. Dan houdt de IVN Ude en omstreken van 7:00 s'avonds tot 9:00 s'avonds de korte excursie Het Ongeziene Groen in het centrum van Schaik. En startpunt is bij het Kerkplein. De nadruk die ligt dan vooral op plantjes die overal spontaan zijn opgeschoten. Onder andere natuurverschijnselen krijgen. Ook andere natuurverschijnselen krijgen de aandacht van de natuurgidsen. Zelfs in het nette aangeharkte centrum van Schaik is overal natuur te vinden. Vaak wordt dit onkruid genoemd, maar we noemen dat tegenwoordig ook vaak stoepplantjes. Nou, ik moet zeggen, ik liep pas te wandelen door Ude en ik heb er heel veel stoepplantjes gezien. Ik dacht, wanneer gaan ze die een keer verwijderen? Misschien helemaal van niks dan. Meestal worden deze plantjes verwijderd, maar op plekken waar ze niet in de weg staan, is dat niet nodig. Ze dragen bij aan de biodiversiteit in het dorp en aan de noodzakelijke vergroening van de woonomgeving. Ja, daar is ook wat van te zeggen. Stoepplantjes zijn verrassend mooi om van dichtbij te bekijken. En voor insecten zijn bloeiende inheemse planten van levensbelang. Ja, dat geloof ik allemaal wel. En dichtbij, van dichtbij bekijken we niet zeggen dat je met je snuit op de grond moet liggen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ik kreeg hier een verzoekje nog eventjes, dat kan nog mooi, van Chaco. En die vroeg een plaat aan Barcelona. Nou is die er ook in uitvoering van een zanger en een zangeres die met de beste zangers meegedaan hebben. Maar die heb ik hier niet zomaar voor het grijpen liggen. En het verzoekje kwam redelijk laat. Dus doe ik maar de originele. En die is natuurlijk ook mooi. Barcelona. Freddie Mercury. Barcelona. En Mary Kabalki. Of zoiets.

Ja, en ik ga toch even afscheid van jullie nemen. Want het programma zit er bijna op. Ik denk dat we deze plaat nog wel een beetje uit kunnen draaien. Ja, en Huub van Hees uit Uden. Volgende week dan probeer ik jouw plaat te draaien. Want ik heb hem hier gewoon niet kunnen vinden. Al die tijd gezocht. Maar dat gaat weer goed komen. Ik dank jullie allemaal voor het bellen. Volgende week zijn we hier weer lekker live van 11 uur tot 1 uur. Met de mooie muziek en actualiteiten. Heel hartelijk dank voor het bellen en dat jullie er waren. Tot volgende week, zondag om 11 uur. Dan zijn we er weer. Houdoe.

0: Als het resultaat in de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. En 307 Kampen-Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 2 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Deze reclame.

0: Wegmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven, daar ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor van der A.
6: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
9: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Are you ready?
11: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
6: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A73 Maasbach-Nijmegen is dicht bij Roermond door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Voor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
3: This is a journey into sound.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste kermis.

0: denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grenzen ook 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-Oost-Vlaanderen.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op

0: In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: NFM.

0: Een hele goede zondagmiddag en welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. Vandaag zetten we de tijdmachine op 1988. Een jaar dat bol stond van bijzondere gebeurtenissen. Nederland vierde sportieve successen. De muziek was volop in beweging en de compactdisc veroverde steeds meer huiskamers. Op de radio klonken de grootste hits van toen, terwijl het dagelijks leven toch heel anders uitzag als nu. Misschien denkt u terug aan uw eerste videorecorder. Een vakantie met de caravan of een gezellige zomeravond waarop deze muziek uit de speakers klonk. In de komende twee uur halen we samen herinneringen aan 1988 op. Met nieuws, verhalen en natuurlijk de mooiste muziek uit dat bijzondere jaar. Je luistert naar De Wonderjaren, hier op MFM Brabant.
1: The names have been changed to protect the innocent.

0: Het televisieaanbod veranderde flink in 1988 met de komst van Nederland 3. Daardoor verdwenen de bekende wisselavonden waarop verschillende omroepen dezelfde zender deelden. De publieke omroepen kregen een vaste plek op één van de drie netten. Nederland 2 ontwikkelde zich steeds meer tot de zogenaamde pretzender, met waar veel amusement en grote sportevenementen werden uitgezonden. Ook ontstonden plannen voor een commercieel televisiekanaal door onder meer Avro, Tros en Veronica, maar die gingen uiteindelijk niet door.
1: Dit nemen we ook mee. Hallo, u zult misschien verbaasd zijn om mij hier te zien, maar ik ben gevraagd door de NOS om te helpen met de verhuizing. De NOS gaat namelijk verhuizen per 4 april naar Nederland 3. Kom, we gaan deze kant op. Theo, eens even kijken. Die slakken, die schildpad laten we hier, die bloemetjes ook. Maar oma, dit moeten we meenemen natuurlijk. Die is nog van Freek geweest. Oh, die nemen we mee. Nou, op Nederland 3 krijgt u iedere woensdagavond film, tv-spelen en toneel. Ach, kijk nou eens. De derde netkousen van Adèle. Oh, die vind ik toch wel leuk. Die nemen we ook mee. Waar was ik gebleven? Oh ja, op vrijdag is er op Nederland 3 altijd muziek. Dus die strijkstop nemen we mee. Daar kan altijd wat aan blijven hangen. Ah, kijk nou eens. Boa's. Die zijn nog van mij geweest. Dus die neem ik mee. Ik wil wel inpakken, maar niet wegwezen.
2: Nederland 3. Net wat je zoekt.

0: Het absolute hoogtepunt van 1988 was zonder twijfel het winnen van het Europees kampioenschap voetbal. Op 25 juni versloeg Nederland in de finale in München de Sovjet-Unie met 2-0. Doelpunten van Ruud Gullit en vooral de legendarische volley van Marco van Basten bezorgden Oranje de eerste tot nu toe enige Europese titel. Het hele land vierde feest en miljoenen Nederlanders gingen de straat op. De volley van Basten wordt nog altijd beschouwd als een van de mooiste doelpunten uit de voetbalgeschiedenis.
1: We zijn bij het Rokin, als ik het goed zie vanuit deze positie, want ik ben omringd door mensen. We zijn in de buurt van de Munt dus. En een onafzienbare mensenrij. Je vervalt in herhalingen, maar het is natuurlijk wel gewoon zo. En het blijft ook zo, denk je. We passeren de Munt. Nou ja, de Munt valt niet meer te zien natuurlijk. Want daar zijn al die mensen voor. Mensen in boten, mensen in het water, mensen aan de wal. Amsterdam heeft zo'n 800.000 inwoners. Op dit ogenblik zegt de politie dat er meer dan 1 miljoen mensen hier langs de waterkant staan. 1 miljoen mensen in oranje. Ik geloof dat u in beeld heeft een zinkende woonboot. Want er staan ongeveer 1000 mensen op. Alle vaartuigen die Nederland heeft kunnen mobiliseren, die zijn er. Misschien kan ik aan Mark vragen, onze bel. Ja, hij heeft hem in beeld. Deze boot kunnen wij afschrijven. Morgen in de krant een advertentie. Gevraagd, nieuwe woonboot, niet te duur. Ja, en het kan natuurlijk toch ook nog gevaarlijk worden, want het dak dreigt het ook te begrijpen. Hier een woonboot die nog drijft, maar die erachter, Mark, die heeft het alweer moeilijk hoor, die eraan komt. Die zou het wel niet kunnen halen vanavond. En kijk, misschien kun je al naar links pennen. Kijk, Kanjers, bedankt. Te gek. En ik denk dat de schatting van de politie, die het dus heeft over 1 miljoen, niet te laag is. Daar komt het pandoek aan, links. De finale was dinsdag. Dat was de avond van Nederland-Duitsland. Spontaan in het water, dat is ooit een keer eerder gebeurd met de Beatles, geloof ik, hier op dezelfde gracht hebben. Dat is al heel lang geleden. Een spandoek net zijn we gepasseerd onder het motto Oranje van Basties. En je zal maar thuis komen vanavond. En dit aantreffen. Ik geloof dat we inmiddels op de Leidse gracht zijn aangekomen. Opnieuw een mooi spandoek. Apartheid aanvallen. De positiviteit van de mensen is buitengewoon groot wat betreft de spandoeken. En opnieuw de vraag die we eerder hebben gesteld bij het door de grachten heen varen. Ze zijn allemaal gekomen, maar hoe gaan ze allemaal in hemelsnaam naar huis?

Het eerste uur van de Wonderjaren zit erop. We hebben samen al een mooie reis gemaakt door 1988. Een jaar waarin Nederland feest vierde na het winnen van het Europees kampioenschap voetbal en waarin de muziek uit de jaren 80 op volle toeren draaide. Maar er ligt nog steeds veel moois voor u klaar. Na het nieuws keren we terug met nog meer herinneringen, bijzondere nieuwsverhalen en natuurlijk de grootste hits uit dat onvergetelijke jaar.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters

0: Er ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

terug bij het tweede uur van de wonderjaren op MFM Brabant. Ook dit uur blijven we in 1988. Een jaar dat bij veel Nederlanders warme herinneringen oproept. Het was het jaar waarin het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Rinus Michels Europees kampioen werd en de legendarische volley van Marco van Basten in de EK-finale voor eeuwige roem zorgde. Daarnaast klonken de grootste hits uit de jaren 80 dagelijks op de radio en werden cassettebandjes en cd's volop gedraaid. Ook dit uur nemen we u mee langs het nieuws, de verhalen en de muziek die 1988 zo bijzonder maakte. Fijn dat u erbij bent. Dit zijn de wonderjaren.

0: Op 1 juli 1988 botste in Rilland-Bad in Zeeland een personentrein en een grindtrein op elkaar. 3 mensen kwamen om het leven en meer dan 20 reizigers raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het traject tussen Roosendaal en Vlissingen. Direct na de botsing werd in Rilland-Bad een opvangcentrum ingericht voor reizigers en hulpverleners. De zwaarstgewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in Goes en Bergen op Zoom. Het ongeval leidde tot uitgebreid onderzoek naar de veiligheid op het spoor.
1: De NS werkt met man en macht om de ravage van het treinongeluk in Zeeland op te ruimen. Bij dat ongeluk vielen 2 doden. De hele nacht zal worden doorgewerkt en morgen om 12 uur moet het treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen weer normaal zijn.
2: Terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de treinramp voortgaat, maar nog geen conclusies heeft opgeleverd, is de NS vanavond en de komende nacht druk in de weer om de ravage op het baanvak Rilland-Bad-Krabbedijken op te ruimen. Het meest gehavende deel van de trein, dat ver naast de rails was terechtgekomen, is teruggezet op zijn eigen onderstel om hem zo weer naar Bergen-op-Zoom te kunnen vervoeren. Samen met het opruimen van de grindtrein zal dit karwei, als alles meezit, morgen rond het middaguur afgerond kunnen zijn. De treinverbinding door Zuid-Beveland en Walcheren zal dan mogelijk in de loop van de dag weer voor het publiek klaarstaan. In de ziekenhuizen in Bergen-op-Zoom en Goes liggen nu nog in totaal 9 passagiers. Meer dan 20 mensen konden na behandeling weer naar huis. Van de 9 opgenomen slachtoffers liggen er 4 op de intensive care. Maar niemand verkeert meer in levensgevaar.

0: 3 juli 1988 werd een Airbus van Iran Air boven de Persische Golf per ongeluk neergeschoten door de Amerikaanse cruiser USS Vincennes. De bemanning van het oorlogsschip zag het passagiersvliegtuig ten onrechte aan voor een Iraanse gevechtsjager. Twee raketten maakten een einde aan de vlucht. Alle 290 inzittenden kwamen om het leven. Het incident veroorzaakte wereldwijd veel verontwaardiging en bleef jarenlang een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Iran en de Verenigde Staten.
1: De Amerikaanse president Reagan heeft toegegeven dat het oorlogsschip Vincennes een Iraans passagiersvliegtuig heeft neergeschoten in de Perzische Golf. In zijn verklaring zegt Reagan dat de Airbus per ongeluk is neergeschoten bij een zuiver defensieve actie. Door het ministerie van Defensie zal een volledig onderzoek worden ingesteld. De Amerikaanse president heeft ook zijn rouwbeklag overgemaakt aan de familieleden van de omgekomen passagiers en bemanningsleden. Hij noemde het incident een verschrikkelijke menselijke tragedie. Op een persconferentie in het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, drukte admiraal Krause een spijt uit over het neerschieten van het Iraanse passagiersvliegtuig. Volgens de admiraal werd het naderende Iraanse toestel voor een F-14 gevechtsvliegtuig gehouden. Toen de Airbus na herhaalde waarschuwingen niet reageerde, heeft de Amerikaanse oorlogsbodem uit zelfverdediging geschoten, aldus de admiraal.
2: We believe that the cruiser USS Vincennes, while actively engaged with threatening Iranian surface units and protecting itself from what was concluded to be a hostile aircraft, shot down an Iranian airliner over the Straits of Hormuz. The U.S. government deeply regrets this incident. A full investigation will be conducted, but it is our judgment that based on the information currently available, the local commanders had sufficient reasons to believe their units were in jeopardy and they fired in self-defense.
1: Volgens de Iraniërs zijn in totaal 289 mensen omgekomen. Het incident deed zich voor in het zuiden van de Perzische Golf. Het vliegtuig was onderweg van de Iraanse havenstad Bandar Abbas naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het vliegtuig werd neergehaald in de straat van Hormuz, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Bandar Abbas. Dat gebeurde op een ogenblik dat daar een treffen plaats had tussen Amerikaanse oorlogsbodems en Iraanse patrouilleboten.
3: Volgens de Amerikanen is het conflict begonnen nadat een Amerikaans oorlogsschip zaterdag een Deense tanker ter hulp was gekomen. Het schip werd door de Iraanse kanonneerboten aangevallen. Het was de eerste keer dat een Amerikaanse oorlogsbodem een schip ter hulp kwam dat niet voor Amerikaanse rekening vaart. Volgens het Pentagon is het in de loop van de morgen dan tot een nieuw tref gekomen nadat een Amerikaanse helikopter door een Iraans marineschip was beschoten. Volgens de Iraniërs vielen de Amerikanen zelf aan. Twee Amerikaanse oorlogsbodems schoten terug en brachten twee Iraanse patrouilleboten tot zinken. Volgens de Iraniërs werd de Airbus dan neergeschoten door de Amerikanen toen het passagiersvliegtuig tijdens het zeegevecht over dat gebied vloog. De Amerikanen zeggen nu dat ze de Airbus voor een militair F-14 toestel hielden. Op de luchthaven van Dubai wachten verwanten inmiddels angstig op verder nieuws. Het passagiersvliegtuig had het laatste contact met de verkeerstoren 7 minuten na het vertrek en verdween dan van de radar. Iran bezit 6 dergelijke Airbus 300 toestellen. Volgens de Iraniërs werden in het begin van de namiddag door kickforce-mannen zo'n 100 lijken bovengehaald. De 289 passagiers en bemanningsleden voor het merendeel Iraniërs zijn vermoedelijk allemaal omgekomen.
1: Radio Teheran heeft intussen gemeld dat morgen een nationale dag van rouw wordt gehouden. De Sovjet-televisie van haar kant heeft het neerhalen van het Iraanse vliegtuig gemeld zonder commentaar.

0: Op 4 juli 1988 brak brand uit in een gloednieuw laboratorium van Tessenderlo Chemie in België. Het vuur woedde ruim een uur en veroorzaakte schade van tientallen miljoenen Belgische francs. De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan een installatie met een chemische stof. Ondanks de grote schade vielen er geen gewonden en kwamen er geen gevaarlijke stoffen vrij die een risico vormden voor de volksgezondheid of het milieu.
1: Vannacht heeft een zware brand gewoed in het bedrijf Tessenderlo Chemie. Fase 1 en 2 van het Limburgse rampenplan werden in werking gesteld. De schade zou in de tientallen miljoenen lopen, maar er vielen geen slachtoffers.
2: De brand brak uit even voor middernacht bij het uitvoeren van proeven in het nieuwe onderzoekslaboratorium op de benedenverdieping. Het vuur sloeg daarna over naar de andere verdiepingen. De bedrijfsbrandweer kreeg snel hulp van 5 brandweerkorpsen uit de streek.
3: Het was toen we daar ter plaatse kwamen een uitstaande brand over 3 verdiepingen. Ja, dus vanaf het gelijkvloers tot ongeveer plus 3. Ongeveer de helft van het bedrijf dat dus in vlammen stond. Nu, dankzij denk ik de goede medewerking die wij gehad hebben tussen de korpsen en ook dankzij de schuimmotorpomp van de brandweer van Hasselt, hadden wij het vuur omstreeks 1 uur onder controle.
4: Bij de brand is geen schade voor het milieu opgetreden. Met de eigen bedrijfsmeetwagen werden metingen in de atmosfeer in de omgeving uitgevoerd. Deze metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de bevolking. Ook alle brandbluswater zelf is in speciaal daartoe gebouwde bekkens opgevangen, zodat er geen sprake is van oppervlaktewaterverontreiniging.
2: Volgens de plaatselijke milieuactiegroep BELT is de brand geen alleenstaand geval, maar zijn er vaak ongelukken in de chemische industrie.
5: Dat kadert allemaal in een in deze gedachte dat de inplanting van chemische industrie in een centrum wel risico's inhoudt. En daar heb ik mijn bedenkingen bij. Het is toch duidelijk dat die inplanting met gezond verstand moet gebeuren. En daarbij wil ik wijzen op de risico's die dat inhoudt.
2: Het getroffen laboratorium is pas vorig jaar in dienst genomen. De productieafdeling van het bedrijf bleef gespaard. De 900 werknemers kunnen dus aan de slag blijven.
6: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Voor veel automobilisten veranderde er iets op 1 mei 1988. De maximumsnelheid op de Nederlandse autowegen werd verhoogd van 100 naar 120 km per uur. Tegelijkertijd werden de straffen voor hardrijders flink aangescherpt. Bestuurders die herhaaldelijk veel te hard reden, konden hun rijbewijs tijdelijk kwijtraken en forse boetes krijgen. De maatregel moest zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, zonder de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen.
1: Op 1 mei mogen we op de snelweg iets harder gaan rijden. 120 km per uur, maar niet overal. Op de drukke wegen blijft het 100, benadrukt met nieuwe bordjes langs de weg. En dan komt er veel strengere controle. De politie is over het algemeen heel tevreden over het rijgedrag. Al worden er op sommige weggedeelten massaal bekeuringen uitgedeeld. Vandaar ook dat minister Smit later in het jaar veel

En daarmee komt onze reis door 1988 ten einde. Twee uur lang hebben we samen teruggekeken naar een jaar vol bijzondere gebeurtenissen, sportieve hoogtepunten en muziek die nog altijd een glimlach op het gezicht tovert. Maak er een fijne week van en tot de volgende aflevering van de Wonderjaren hier op MFM Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond.

0: Winkels weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: Een heel goedenavond en welkom bij Jazz on Sunday. We zijn al meer dan 30 jaar uw wekelijkse wegwijzer in de jazz, nationale en internationale jazz. En gewoon op uw eigen regionale zender MFM Brabant. Tegenover mij, achter de knoppen en schuifjes, zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek en wij gaan onmiddellijk naar muziek.

Dat was een opname uit De Oude Doos uit 1964. The Winker heette het. Herman Schoonewald speelde op klarinet, Rob Matna op piano, KC op slagwerk, Ruud Jacobs op bas. Alle vier inmiddels overleden, maar gelukkig hebben we de opname nog. En dat hebben we te danken aan het Nederlands Jazzarchief. Het stond eigenlijk al een heel tijdje op mijn to-do-lijstje. Een Jazz on Sunday met opname uit de rijke collectie van het Nederlandse Jazzarchief. Maar ja, tussen een goed voornemen en de uitvoering daarvan, daar wil nog wel eens een keer tijd zitten. Maar nu is er dan toch eindelijk van gekomen. Ik heb ze niet alle 14, die cd's, met al die oude opnamen. Maar ik kom toch een heel eind voor in ieder geval deze uitzending. En misschien voor straks een andere uitzending nog een keer. We beginnen met Chet Baker. 1979. Chet Baker was twee keer in Nederland, één keer in april en één keer in november. En beide keren werden er van die optredens in de Vara Studios in Hilversum opnamen gemaakt. In april waren dat opnames met zijn eigen begeleiders, maar in november had hij zijn Nederlandse begeleiders bij zich. Pianist Frans Elsen, bassist Victor Kayatu en drummer Erik Ineke. En in die laatste bezetting laat ik u het nummer Lasjes Lou horen.

Dat was Chet Baker, het nummer heette Luscious Lou. Pianist Frans Elsen, bassist Victor Kaihatu en drummer Erik Ineke. En alle drie hoort u ze ook in het volgende stuk. Een stuk van het Frans Elsen septet. Dat septet was eigenlijk een van de eerste formaties in Nederland die elektronisch jazz speelde. En je moet eerlijk zeggen, niet alle jazzliefhebbers waren ervan gecharmeerd. Maar Elsen's muziek paste eigenlijk wel in die tijd. Je praat dan over begin 70 jaren van de vorige eeuw. De tijd waarin Miles Davis zijn beroemde LP In a Silent Way uitbracht. En de tijd waarin ook Herbie Hancock met The Headhunters furore maakte. In 1970 bracht Elsen Norway uit. En dat was een LP die een muzikale impressie bevatte van zijn reis door Noorwegen. Op die LP stond het nummer Otta. En Otta, dat is een heel piepklein plaatje. Via Otta kom je het Nationaal Park Jotunheimen in. En Jotunheimen is een park met hoge bergen. Je kunt er prachtig wandelen, gletsjers en hele mooie uitzichten. Dat inspireerde Elsen om het nummer Otta te schrijven. U hoort Elsen natuurlijk op de keyboards, Kaihatu, Bas, Erik Ineke op de drums. Maar u hoort ook, en een hele leuke uitvoering is dat, u hoort ook een hele jonge Piet Noordijk op altsaxofoon. En u hoort Eddie Engels op trompet in Otta.

0: voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Voor de jingle hoorde u Piet Noordijk. Nu gaat u nog een keer naar hem luisteren. En daar zit een heel verhaal aan vast. Ik neem u mee naar 2 februari 1973. 'S Avonds zal Ben Webster optreden. Groningen, De Koffer, een gerenommeerde jazzclub. De verwachtingen bij het publiek zijn hoog gespannen. Ben Webster in Groningen, nou heel wat zeg. Maar zijn begeleiders die hadden er niet zo bar veel fiducie in. Ben Webster, vatsig, kortademig, vaak dronken, echt niet geïnspireerd met het zoveelste obligate optreden. Hij speelde de laatste jaren eigenlijk op de automatische piloot. Weinig chorussen, korte frases die dan ook nog eens een keer snel afgeraffeld werden. Het was al lang niet meer de Ben Webster die ze kenden. Bovendien, de hele middag voor het optreden was hij onvindbaar. En dat betekende waarschijnlijk dat hij in een of andere kroeg had zitten zuipen. Dat dit optreden toch legendarisch wordt, is te danken aan Piet Noordijk. Die heeft een schnabbel in Groningen en gaat na afloop naar De Koffer. Maar ja, daar wordt hij geweigerd. Om twee redenen. De zaal is vol en hij is dronken. Noordwijk slaat dan met zijn saxofoonkoffer het glas van een deur kapot en stormt de saxofoon aan zijn lippen het toneel op. Daar staat hij dan. Verbrouwereerde Ben Webster weet niet goed wat hij met die toeteraar aan moet. Maar ja, als hij diens spel hoort, energiek, spannend, hard, dan speelt hij het spel mee. Hij, de grote Ben Webster, hij laat zich toch niet van het podium blazen door zo'n jonge blaaskaak. Wat dan volgt is een concert waarin Ben Webster in zijn nadagen en Noordijk, net 40, in de bloei van zijn leven, de strijd met elkaar aangaan. Waarschijnlijk het laatste echt sterke optreden dat Ben Webster geeft. Hij overlijdt een half jaar later in Kopenhagen, waar hij al jaren woont. Hoe dat optreden klinkt, hoort hij in een compositie die ter plekke door twee mannen in elkaar wordt gezet. Ze hebben het samen gecomponeerd. Nee, ze hebben het niet gecomponeerd. Ze hebben het samen ontwikkeld. Ze beginnen gewoon te spelen. U hoort een heel aarzelend begin van de pianist Eve Rochin. Die gaat even de juiste noten zoeken. En dan komt een prachtige, mooie, spontane slow blues tot leven.

Dat was de Slow Blues. U hoorde Piet Noordijk en Ben Webster in Groningen in De Koffer. Legendarisch optreden en gelukkig opgenomen op een cd van het Nederlands Jazzarchief. Ik ga nu naar maart 1968. Toen was ik net 14 jaar en ik kon echt niet bevroeden dat een van de saxofonisten die ik nou zo geweldig mooi vind, toen een aantal concerten in Nederland zou gaan geven. Anders was ik, ja, tenminste als ik van mijn vader zou hebben gemogen, zeker naar Amsterdam gegaan, naar Theater Bellevue, om het optreden van Henk Mobley bij te wonen. Mobley speelde daar met een pianist, Pim Jacobs. Zijn broer speelde mee, Ruud op de bas, Wim Overgouw op gitaar en Han Benning achter het slagwerk. Een van de nummers op de playlist was een compositie van Sonny Stitt, Sonny's Tune.

0: dwaalde vanavond door de schatkamers van het Nederlands Jazzarchief. En een cd die dan zeker niet mag ontbreken is die van een andere Sonny, Sonny Rollins. In mei 1967 speelde hij in de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem. En hij nam twee muzikanten met zich mee die u in het vorige nummer ook hoorde. Bassist Ruud Jacobs en drummer Han Benink. Rollins zette daar eerst de standaard They Can't Take That Away From Me in. En die liet hij naadloos overgaan in een van zijn eigen composities, Sunny Moon for Two. 10 minuten lang geweldige muziek van een saxofonist, een drummer en een bassist. Ik neem als afscheid van u, want waarschijnlijk lopen we tot aan het nieuws van de ANP. Ik neem als afscheid van u. Mijn naam is Marcel Bouwman, ik zocht de muziek voor je uit. En zoals elke zondag, Frank van der Vloed zorgde voor de techniek.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Volgende week, zelfde tijd, 7 uur, zelfde zender, MFM Brabant. Weer een aflevering van Jazz on Sunday. Frank en ik wensen u een heel plezierige avond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

is MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

als hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola uit